Dan hebben we nog de muziek. Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream van kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt. Veel beats per minuut. Je moet een beetje agressief worden.

0: Of niet dan?
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream vind ik kutmuziek, daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Full beats per minuut. Full beats per minuut. Je moet een beetje agressief worden.

0: wat zit jij er dan te doen?
1: Gewoon lekker, zuiver, cocaïne.
0: Wat is dat voor zooi?
1: Nou, dat vind ik heel erg lekker hoor. Het is je gewild dat het slecht voor je is. Maar ik ben er hartstikke blij mee. Je vergeet al je zorgen, echt waar. Eerste klas spul hoor. Ik begrijp niet waarom ze...

luister eens, kerel. Zou je misschien wat minder luid op dat keyboard van je willen musiceren? Want mijn kristallen glazen, die staan te vibreren in de lounge.

hebben we nog de muziek. Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream, vind ik kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus je moet muziek selecteren waarvan je agressie kan opwekken. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt, veel beats per minuut. Je moet alvast inbeelden dat je je max 10 keer zo door te vallen. Hey, rood! Vooruit! En je moet een beetje agressief worden! Dat mag best, want we zijn niet bij de gym! En we zijn hier niet bij de balletclub!